0: nou ik ken van pikje declaring aan de winnaar. Wat weet je eigenlijk nog niet dit? Ving al verder meer, die meer dat kilo bolku. Ving al verder breiding dan. Ving al verder voor dan. Ving al verder gejeren rijden. Wat ik recording
1: hier? Wat wil je toe vieren op dat pad? Speak for me. One more pikje.